So, nu heb ik gelegen nog aan Liedjelijkstak uit de Breipot van de Jungtijn 178. Jelus Gietsch, zo so, het het lekker.

Ik heb dus in Willemshaven ook gevraagd. Want daar stond iemand over die zaakte vast. Bist du, was du glaubst, sagte er, fast. Schön, was? Er war 120 Jahre alt. Fast tot. Weet je wat ik ook wel soms wel eens droom? Dan droom ik deze droom. Dat is niet zo'n leuke droom. Dat is een hele ernstige droom. Herman van Veen. Ja. We komen om dich zu holen. Jetzt. Kan ik mijn koffer nog pakken dan?

Kees van der Aartsen bas. Henk Zomer slagger. Erik van der Werf piano. Hans van der Linden, Rob Lunning, Eelco Koster, Ronald Sikkens de Wal en Eduard de Boer, techniek.

ting er slet ikke. Dat vroeg pas weg. Dat ding is lekker vroeg. Mijn halve microfoon is verschwunden. Ik kan nog zo niet arbeiten. Had iemand dat ding gezien? Ah!